zie. Gaan we niet zo niet regenen. Hing op pillen aan. Lang, lang. Het valt voor. Hij ging lang, lang, lang, lang, lang. Lang, lang, lang. Ik heb een volgende zin. Gaan we niet zo niet regenen.